Jullie Cooper, Willy C, hoe gaan we kilo niet normaal gaat om met Jullie Cooper, dat kun je ook niet op Willy C mogen halen. Sailor C, Amtuk, 94 en tak. Aina Konek, 80, min tak. 2905, extension number 3, 2, 2344.

0: D'accord, mec?
1: Ah, hey, ik hoop dat je een Jani Santa. Ja, ik ben hier op Pinnenswaars, u leert me niet zo dik music festival, dus ik zou leuk ook. Ah, hey, zeg ik moet je mijn naam maar zeggen, dat je me gaat daar, toen zag ik het ook. Inoelijk visie op Tjerit, ik hoop dat je een Jani Snowball, ulloha Tjerit ook. Kitty kitty me, pisi matillogo, inoelijk visie op Tjerit, Jani, ah, hey. Zeg ik maar, jammer naam, maar zeg ik wel met het ook al. Zullen niet ik al huis, ik heb dan een goudpamoling aan jullie. Nu hebben we nu een tje van mijn mening aan jullie ook. Koek je op met zich in de laag toch? Ook koning haklot die 23. Zijn ik wel met zich in de wallo laag met je ook? Ook koning alo 22, milak niet echt dak. Umeok met zich in de laag met je ook? En wil die zich in nieuw, one nieuw, koning aan die 20, misjong aan die limbik. Ook koning alo 23. In ook je met zich in de laag met je ook? En wil die lo, zich in niet om ik 20, misjong aan die limbik. Ook koning aan 18. Boven niet om zich in de laag met je ook? En wil die. Zich in niet om ik 20, met 40, moet zo aan die limbik. Ook koning aan 20. Ik wil even milo zeggen die lak meer ook. En wil die zeggen die me pissen maar je met 20 met 40 moet zo gaan die limbik. Ook koning 15. Ik wil even milo zeggen die lak meer ook. En wil die 1 met 20 met 40 moet zo gaan die limbik. En ook kan je me lak niet aan de 40 met 60 moet zo gaan die limbik. Ook koning 15. Zalun die lo zeggen die lak meer ook. En wil die 1 met 20 met 40 moet zo gaan die limbik. Zag ik. Ano kalau milak sini lo 40 mi 60 mo sungguh limik sahih lak ni anak rakta ano ringa one ni lo atau ang ni lo aku ringa ni 60 mi 80 mo sungguh ni limik aku ringa 18 kaya saya merakun like milo sih ni lak milo rok ano kalau di kabang ni lo one ni lo aku ringa ni 20 mi 40 mo sungguh limik aku ringa 18 hok dah milo sih ni lak milo rok ano kalau ni one ni tu mi 20 mi sungguh limik aku ringa 19 kaya saya milo sih ni lak milo rok ulak ulo hamba lak ni anak rakta ano kalau di lo one ni lo atau ang ni lo aku ringa ni 20 misungun limik ukoninga 19 apalo milo sekeni lak meyok ulakolo hamalak ni nak tasu ni anakolo ni 1 ni 20 misungun limik ukoninga 19 tasirak milo sekeni lak meyok hamalak ni nak tasu ulakot ukoninga 20 kutwa milo allah khalili milak meyok hamalak ni nak tasu ni ulakot ukoninga 21 kan sual tu amil Allah kelilu milak mijo hamalak sun lula kudu kuninga 16 nona siapa milu nai nemi sekini lak tu hamalak sun lula kudu kuninga 14 hope dia post bil mak covid milu suku yuli tu naga yak still lugu hamalu milak lak still lula kudu kuninga 11 kapat celang wasi weekend sip celang wasi hunga pasi
2: ubang Eva Michael uhak tega lakut nagajami tala mermot ini tu tapi valiayut amalaman tapi valiayak mujut CBC North TV kutigut Karitao yutigot cbc.ca/north amura CBC Nunavut Facebook. Bivaleo natu inawatut, nuna tsini, nuna lilimane kanatamilo. Tusaraminaktuna persipatugut. Igalari yawagut silaktuarmut. Takutawatugut nagajamitan lemamot 6 mikananame 4 me.

Dan wordt zelf gezegd dat we het Lou Brian Adams. Salar miljoen ook nu weer naar de gok, Nigeloni 30, hun even net money 6 miljoen. Akago, nu weer gemaakt de gok, maar ook Rattalonim. Nigero maakt de gok 40 met 60 more Rattalonim. Xenigo, Blukut Sakigoni, Oangelero maakt ook 40 met 60 more Rattalonim. Hun even net money 10 miljoen maatschappij. Nou ja, miljoen ook nu weer naar de gok. Makutu in Narelik Unau, Nigeloni 30, Wuni Unat Mani 5 Milunim, Makagunir Pileo Matero, Akago Blukut, Sakanel Rattalunim, Wang Nero Matero 30 Mit, Wuni